Nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: In het afgelopen muggenseizoen raakten zeker 9 mensen in Nederland besmet met het West Nijl-virus. Vorige week overleed een persoon ouder dan 75 jaar in de provincie Utrecht aan de gevolgen. Muggenexpert Bart Knols maakt zich zorgen omdat er geen vaccin of medicatie beschikbaar is. Virologen verwachten door klimaatopwarming meer soortgelijke mugginfecties in de toekomst. Kiezers zijn ontevreden over het kabinet Jetten in aanloop naar Prinsjesdag over anderhalve week. Dat blijkt uit een Ipsos INO-enquête. Slechts 18% is tevreden, het laagste punt sinds het aantreden in februari, terwijl 70% ontevreden is. Zelfs bij de coalitiekiezers daalt de tevredenheid. Bij D66 is het iets meer dan de helft, bij CDA 43% en VVD 32%. Trump heeft een decreet ondertekend waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers zoals TBS en Tyson Foods, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdag 9 huiszoekingen verricht in Nederland in verband met het geweld in Overasselt. Politie Oost-Nederland en de eenheid Landelijke Opsporing en Interventies onderzoeken de aanleiding en mogelijke opdrachtgever. Onder de verdachten bevinden zich mensen met Franse, Belgische en Algerijnse nationaliteiten. Of er echte aanhoudingen zijn gedaan is nog niet duidelijk. En dan het weer nog. Vannacht zijn er brede opklaringen. Er ontstaan er vooral in het noorden opnieuw enkele buien. De zuidwestenwind is zwak boven land en blijft vrij krachtig aan zee. De temperatuur daalt naar 13 tot 17 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Landert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. VN-lidstaten willen vaker wereldkaarten gebruiken die de werkelijke verhoudingen tussen continenten tonen. Volgens nu.nl nam de Algemene Vergadering een resolutie aan waarin kritiek klinkt op de Mercator-projectie. Deze kaart vergroot gebieden rond de polen sterk uit. De VN pleit daarom voor de Equal Earth-projectie, die oppervlaktes realistischer weergeeft en minder vertekent. Alle 21 Hongaarse universiteiten, die sinds 2022 waren uitgesloten van het Erasmus-uitwisselingsprogramma, mogen hier weer aan deelnemen. Minister van Onderwijs Judith Landert maakte dit bekend. De uitslag volgt op maatregelen van oud-premier Viktor Orbán. En opvolger Magyar draait deze terug en waarborgt de onafhankelijkheid van universiteiten. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De ochtend.

0: Day.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Albert Heijn maakt lekker eten extra voordelig. Met de broodtopper van de week. AH Bakkersbrood Oerdecem Eiwitrijk. Voor 1,49 per stuk. Dat is wel 51% korting. Zo begint het nieuwe schooljaar wel heel voordelig.
7: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet.
8: Loco.
9: De Lulu.
8: Gek.
7: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
10: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Nu bij een 2-jarig KPN internet- en tv-abonnement vanaf 1 gigabit per seconde... een PlayStation 5 Digital ter waarde van €599 cadeau. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers. Anders schrijf je mis.
11: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
4: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
12: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
0: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipso INO is slechts 18% tevreden. En dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. De politie heeft donderdagavond 4700 lachgasflessen gevonden in een loods in Portugal. De ontdekking volgde na een drugsdeal in Ridderkerk, waarbij ruim 250 flessen werden aangetroffen. Agenten vonden vervolgens 3 zeecontainers met pallets vol flessen. Een 20-jarige man uit Ridderkerk en een 46-jarige vrouw uit Zwijndrecht zijn aangehouden. Het bedrijfsongeval gisteren in Zwaag bij een coatingbedrijf heeft een tweede medewerker het leven gekost. De 40-jarige man uit Zwaag is gisteravond overleden. Gisterochtend overleed een andere medewerker. Beiden kwamen in aanraking met een gevaarlijke, nog onbekende stof. De arbeidsinspectie onderzoekt de toedracht van het incident. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog enkele buien. Wind komt uit het westen en is matig, langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT. De beste hits en classics.
1: Radio BNT.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle VriendenLoterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbij rennen? Ik ben toch niet.
6: Koekoek.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een HP 14-inch laptop voor €579. Mediamarkt.
8: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
9: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
10: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
11: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
13: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
14: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
15: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
14: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
15: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
14: En als je voor jezelf werkt?
15: Ook gewoon één factuur per maand.
14: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
16: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
8: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
17: De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV-bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet-geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de Joint Staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de Joint Staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. De tevredenheid over het kabinet Jetten is verder gedaald. Volgens Ipsos INO is slechts 18% tevreden, en dat is het laagste niveau sinds het aantreden van premier Jetten. Het dalende vertrouwen wordt vooral gekoppeld aan begrotingsonderhandelingen en onzekerheid over steun vanuit de oppositie voor de financiële plannen. Donald Trump ondertekent een decreet waarmee rundveehouders hun eigen vlees mogen verwerken en rechtstreeks aan consumenten mogen verkopen. Hierdoor hoeven zij niet meer samen te werken met grote vleesverwerkers, die volgens Trump misbruik maken van hun monopoliepositie door hoge kosten te rekenen aan veehouders. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag om 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

De beste afsluiter van je werkdag is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf 45 euro en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
4: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
5: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
4: Oh, en nu niet?
5: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
4: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
0: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
7: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
8: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
9: Lekker bezig.
10: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
11: Lachend inslaan doe je bij Trekpleister. Nu Parodontax mondverzorging 1+1 gratis. Dan ga je echt van glimlachen. Ga dus heel snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee.
13: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
12: Phew, we kunnen weer.
13: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden, suikervrije suikerspinnen,
14: nee,
8: proteïneshakes.
15: Gadver.
8: Gelukkig is er Milner, want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
2: Lekker bezig.
8: Milner.
16: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
17: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
7: De mega jackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
18: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
19: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik!
17: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Deze week in de bonus. Optimaal 1+1 gratis. Amerk tussendoorrepen en houdbare sportvoeding 2+1 gratis. En alle Dr. Oetker Kassa di Mama 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Radio BNT.
10: Dit is de nieuwsupdate.
7: Door de hoge brandstofprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. De inspectie Leefomgeving en Transport werd tussen 2023 en 2025 drie keer teruggefloten door VVD en PVV bewindslieden bij het handhaven van de statiegeldwet. Producenten haalden het wettelijke inzameldoel van 90% nooit, waardoor €270 miljoen aan niet geïnd statiegeld bleef hangen bij inzamelorganisatie Verpakt. Ongeveer 50 medewerkers van de joint staff bij het Pentagon ondergingen in augustus een leugendetectortest na mogelijke lekken aan journalisten. Onderzoekers vroegen of zij geheime informatie hadden gedeeld, waaronder details over tekorten aan lange afstandsraketten en onderscheppingsraketten. Bij de joint staff werken tussen de 1500 en 2000 mensen. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van

0: door BNT.
1: BNT.
2: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
3: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness.
4: Sportlife. Sportlife.
5: Deze week in de bonus. Alle AH Bakkersbrood Le Pen, 1 plus 1 gratis. Alle Danio 450 gram, 1 plus 1 gratis. En Hak, ook 1 plus 1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
6: 18 plus, speel bewust.
7: Ja. Echt serieus?
8: 7, 7, 7, 7, 7.
7: Oh, wat een geld.
9: 50.000, godverdikke me.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
11: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Rome, New York of Curaçao. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
12: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
13: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
14: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
6: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
15: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
16: Weer lekker druk? Albert Heijn bezorgt graag al je boodschappen. Bestel al vanaf €45 en kies uit gratis bezorgmomenten op woensdag en donderdag. Dat is lekker bezorgd.
14: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
1: Radio BNT.
17: Dit is de nieuwsupdate.
18: De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar... voor de grootste onderhoudsopgave ooit. Met tientallen projecten aan infrastructuur... De Giessenbrug, van Brinnenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. Door de hoge brandstofprijzen, als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten... versnellen middelgrote werkgevers de overstap naar elektrisch rijden. Dit blijkt uit onderzoek van VMS Insight in opdracht van de VNA. Daarvoor werden ruim 200 werkgevers ondervraagd. Grote werkgevers hebben elektrificatie al langer als vast beleid. De inzamelingsactie voor de 51-jarige beveiliger Barry, die dinsdag in Overasselt werd doodgeschoten, heeft inmiddels €20.000 opgeleverd. Het streefbedrag is verhoogd naar €22.000. Het geld is bedoeld voor zijn uitvaart. Wat overblijft gaat naar zijn moeder, zodat zij een passende ondersteuning en verzorging krijgt. En dan het weer. Vanochtend schijnt de zon af en toe en in de noordelijke helft zijn er nog wat buien. Wind komt uit het westen en is matig. Langs de kust en op het IJsselmeer vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt vandaag rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van...

Radio BNT, waar muziek je raakt.

0: Dante.
1: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
2: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
9: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
8: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
9: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
8: En als je voor jezelf werkt?
9: Ook gewoon één factuur per maand.
8: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
10: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volumedeals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
2: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Eee.
3: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank, onze bank.

0: Boodaloo.
1: Livre vuurwerken.nl.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Tienduizenden Nooren worden verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en een verbod op auto's, e-steps en fietsen. Ook vandaag zoekt de politie verder in en rond over Asselt, zonder bekend te maken waarnaar precies gezocht wordt. Eerder werden wapens gevonden, waaronder een tas met wapens en wiegen. In de nacht van maandag op dinsdag werd een 51-jarige beveiliger doodgeschoten bij het huis van Jan G. Twee agenten raakten gewond. Van de 34 aangehouden verdachten zijn er 32 voorlopig vastgezet. De regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giessenbrug, van Brienenoordbrug en de Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en de metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Barrot, noemde de beschuldigingen van Niger vandaag een puur verzinsel. Niger beweert dat Frankrijk via tussenpersonen de recente militaire opstand organiseerde, waarbij een luchthaven, overheidsgebouwen en een militaire basis werden aangevallen. De opstand werd neergeslagen met hulp van het Russische huurlingenleger Afrika Korps. De junta overweegt een internationale rechtszaak, maar leverde geen bewijs. En dan het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af en in het noorden valt een enkele bui. De wind waait uit het westen en is matig, langs de kust vrij krachtig, windkracht 5 tot 6. De temperatuur ligt rond 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is het weekend van Radio.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
3: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
2: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
4: Amazon presenteert Anna en haar eerste weekendje weg met Peter. Voor hun romantische tripje naar Parijs shopte Anna op Amazon.nl. Waar ze een slaapmasker, een Kindle, oordopjes en een heerlijk zachte pyjama vond. Perfect om bij te komen na een lange dag slenteren. Hou vol, Peter. Voor Anna is er niks romantischer dan een goede nachtrust. Zet dus maar een lekker kopje kamillethee voor haar. Vind wat je nodig hebt op Amazon.nl.
5: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
6: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
5: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
6: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
5: En als je voor jezelf werkt?
6: Ook gewoon één factuur per maand.
5: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
7: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
8: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
9: Een stralende huid voor jouw beautybudget. Patrick Pleister. Nu L'Oréal Paris en Garnier gezichtsverzorging en reiniging. 1 plus 1 gratis. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Bij Optimaal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimaal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimaal. Smaakt lekker. Voelt goed.
12: Nu met Club Karwei tot wel 40% stapelkorting op bijna alle deurkruksets voor binnen. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Bij het Iraanse eiland Gharg zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gharg is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. In Europa zijn het afgelopen muggenseizoen ruim 1000 mensen besmet geraakt met het West-Nijl-virus. In 15 landen werden in totaal meer dan 1080 besmettingen geregistreerd. Vooral in Italië, Griekenland en Spanje. Ook in Nederland zijn dit jaar 9 mensen besmet geraakt. Een van hen, een 75-jarige man uit Utrecht, is overleden. Vooral ouderen lopen risico op ernstige klachten. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Nooren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. En de regio Rotterdam staat de komende 10 tot 15 jaar voor de grootste onderhoudsopgave ooit, met tientallen projecten aan infrastructuur. De Giezenbrug, Van Brienoordbrug en Benelux-tunnel worden langere tijd nauwelijks bruikbaar. Rijkswaterstaat en metropoolregio Rotterdam-Den Haag roepen werkgevers, werknemers, overheden en onderwijs op mee te denken over aangepaste werk- en lestijden. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met op dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+. De megajackpot van 10 september staat op 18,5 miljoen. 18,5 miljoen. Belastingvrij. De tiende kan het gebeuren. Koop nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
5: Lekker bezig.
6: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
7: Nee.
4: Proteïneshakes.
8: Gadver.
4: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
5: Lekker bezig.
4: Milner.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
11: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
12: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
1: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Defensie verbiedt het gebruik van de reisapp Polar Steps op diensttelefoons. Dat gebeurt nadat Follow the Money ontdekte dat tientallen militairen via een lek in de app te volgen waren. Van sommigen konden eenvoudig hun adres, werkplek en momenten van verblijf worden achterhaald. Fitness-app Strava werd al in 2018 verboden door Defensie. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Woensdag wordt de uitvaart van de Noorse koning Harald omringd door een massale veiligheidsoperatie, beschouwd als de grootste ooit in Noorwegen. Ongeveer 3000 agenten en 3500 militairen worden ingezet. Er worden tienduizenden Noren verwacht. Het centrum van Oslo wordt een veiligheidszone met bagagecontroles en flinke beperkingen voor het verkeer. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van Radio.

van liefde, van weleer, lijkt door de haat gekozen. Dat mooie rood was ooit voor mij de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar zij lijkt lang vervlogen. En alle beelden op tv van bloed en oorlog om ons heen werken daar ook niet echt.

0: Radio BNT.
1: BNT.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
3: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
4: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
5: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
6: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten. Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
9: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
10: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
9: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
10: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
9: En als je voor jezelf werkt?
10: Ook gewoon één factuur per maand.
9: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
11: Suck? Or do you chew your freshness? Sportlife gum or mints. Always unexpected freshness.
12: Sportlife.
13: Sportlife. Sportlife.
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
14: Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook twee mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van...

Start je dag elke ochtend met Radio BNT. Erik en de BNT Ochtendshow staat voor je klaar. Start op met het laatste nieuws uit Limburg en Brabant. En natuurlijk de beste playlist voor je ochtend. Erik Kreutzer in de morgen. Elke werkdag vanaf 7 uur op Radio BNT. Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
4: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
5: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
6: nu
5: Coca-Cola 2 liter voor maar 1,69.
6: Nu halen, hè? Dus niet straks.

0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
1: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ah, jullie reizen met NS Flex? Dat is voordelig.
4: Klopt. Normaal reis ik in de daluren met 40% korting.
3: Oh, en nu niet?
4: Nee, nu geniet ik van de Spaanse zon. Dus heb ik mijn abonnement gewoon aangepast.
3: Bueno, kies het NS Flex abonnement. Dat past bij jouw reis. Reis met 40% korting in de daluren met NS Flex dalvoordeel. Nu tijdelijk de eerste 3 maanden voor maar 3,50 per maand. Ga naar ns.nl/flex.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Unox, Duivis, Glorix, Kellogg's, Kroki en Ariel. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
7: Fans van voordeel.
6: Aldi.
8: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
9: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
11: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
12: Radio BNT.
13: Dit is de nieuwsupdate.
14: Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. In Rotterdam is vannacht een beschonken vrouw met haar auto een terras opgereden. Er raakte niemand gewond. De 40-jarige vrouw uit Den Haag is aangehouden voor rijden onder invloed. Het uitgaanspubliek vernielde daarna haar auto. De politie hield ook 2 mannen uit Zwolle aan. Een van hen wordt verdacht van vernieling. Een privévliegtuig met vermoedelijk de Amerikaanse onderhandelaars Steve Witkoff en Jared Kushner is aangekomen in Moskou. Daar spreken ze dit weekend met president Poetin over een mogelijk einde aan de oorlog in Oekraïne. Namens president Trump willen ze een vredesplan overhandigen. Daarna reizen Witkoff en Kushner door naar Kiev voor overleg met president Zelensky. Bij het Iraanse eiland Gark zijn explosies gehoord. De oorzaak is nog onbekend. Iraanse media melden dat een olietanker in de buurt mogelijk door Amerikaanse strijdkrachten is geraakt. Gark is een belangrijk olie-exportpunt van Iran. Iraanse en Amerikaanse autoriteiten hebben nog geen officiële verklaring gegeven. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
12: Delano van Beek.

Mr. Alex Warren. En misschien wel een van zijn grote platen, Fever Dream. Hele goede middag en welkom bij Radio BNT. Lekker dat je luistert. Goedemiddag. Nieuw geluid, nieuw stemgeluid hier op de zaterdagmiddag. Leuk kennis te maken. Mijn naam is Dilano van Beek. Vanaf deze dag, vanaf deze zaterdag, is Radio BNT voorzien van een zaterdagmiddagprogramma. Voor vandaag is dat van 3 tot 5. Tot 5 uur kom ik je vergezellen met allemaal hele fijne muziek. En vanaf volgende week is dat, als het goed is, van 10 tot 12. In ieder geval leuk kennis te maken. Hopelijk gaat alles goed met je. Misschien ben je wel lekker in de tuin bezig. Het is best wel lekker weer. Tenminste, hier in Bergen te Blijt wel. Zonnetje komt af en toe door. Hé, wat wil je dan nog meer, hè? Goeie muziek, zou ik zeggen. Nou, en die heb ik voor je. Heel erg veel. George Michael staat erin. Lady Gaga, Michael Jackson. Nou, zoals je gewend bent hier bij Radio BNT. Allemaal lekkere platen. Hé, laat even weten van je. RadioBNT.nl. Laat even horen wat jij nu aan het doen bent en welke muziek je graag wil horen. Mag allemaal. Dit zijn de Pointer Sisters.

Echt zo'n plaatje wat je draait als je klaar bent met werken. Lekker Freedom en Mr. George Michael hier op Radio BNT. Goedemiddag, lekker dat je erbij bent. 2:20 alweer. Mijn naam is Ilaan van Beek. Mocht je het inschakelen, de allereerste keer hier op Radio BNT. Mijn naam is Ilaan. Laat ik me gewoon voorstellen ook. Hey, dat was een goeie. 23 jaar oud, woon in het zonnige zuiden hier in Limburg. In Geleen, om precies te zijn. Hou enorm van muziek en van radio maken. En dat doe ik ook bij deze. Hartstikke leuk. Vanaf nu, deze dag, hier op het 5 september... is het de eerste uitzending op Radio BNT voor mij. Zaterdagmiddag wordt mijn eerste uitzending hier. En dan vanaf volgende week van 10 tot 1 ongeveer, 10 tot 12. Lekker de ochtend. En zo gaan we beginnen aan het avontuur hier bij Radio BNT. Leuk dat je erbij bent. Laat even van Jorik, kreeg al een appje binnen. Van mijn lieve ouders. Ja, hij mag ook wel gezegd worden, toch? Altijd support vanaf het begin af aan. En nu ook weer. Dus altijd hartstikke leuk. Hey, zo meteen draai ik een van mijn allerfavorietste plaatjes van Michael Jackson voor je. Don't Stop Till You Get Enough komt eraan. Straks nog Lily Allen. Er zit nog zoveel in. Cat's Eye, Damiano David. Man, blijf lekker hangen. Mocht je iets in te brengen hebben in de playlist, laat het wel lekker weten. RadioBNT.nl. Dit is eerst Lady Gaga en Ariana Grande. Rain Down On Me.

Ja, zomers kan het niet. Enrique Iglesias, Bailando en Sean Paul natuurlijk hier op Radio BNT. Goedemiddag, lekker dat je erbij bent. 3:30 geweest. Mijn naam is Ilano, je nieuwe aanwinst hier op de zaterdagmiddag. Vandaag tot 5:00. Als je nog net inschakelt en me niet kent, nou ja, bij deze. Ilano dus, 23 jaar. Ik hou enorm van muziek en radio maken. En dat is ook al iets wat ik doe. Dus je nieuwe vriend hier op de zaterdagmiddag. Ik heb allemaal lekkere muziek meegenomen. Cat's Eye komt zometeen. TQ, Demianne David zit erin. Laat lekker van je horen. RadioBNT.nl. En misschien heb je ook nog wel een plaatje wat je horen. Stuur het lekker door. Dit is I'll Be Waiting. Nee, grapje. Lily Allen. Sorry, ik zit verkeerd te kijken. Maakt ook niet uit. Hey, over mij de eerste dag, hè. Fuck.

0: It's Eric Eazy-E, right?
1: TQ.
0: Tupac Shakur.
1: En je hoort al een beetje op de achtergrond Tupac Shakur. Ja, het heeft namelijk een reden. Die beat is niet echt van TQ. Eigenlijk is de moeder van Tupac Shakur, van Tupac dus, is verantwoordelijk, want zij wilde die beat eigenlijk hebben, maar TQ heeft hem overgekocht. Ja, en zo gaat het een beetje in dat wereldje, zeg maar. Van links naar rechts worden de nummers gewoon, instrumentale versie, gewoon doorgespeeld naar elkaar. Ja, hey, zo werkt dat. Zometeen heb ik nog Level 42 voor je. Damian David komt er nog aan. Eerst eens lekker. Cat's Eye. Dit is Animal.

kon ook niet fout gaan natuurlijk. Damiano David en The First Time. Bekend geworden natuurlijk van zijn band Maneskin. Ook weer een paar jaar terug natuurlijk dat ze het laatste album hebben uitgebracht. Enorm fan hier van Maneskin. Echt geweldig. Ja, Damiano David is natuurlijk op solo tour gegaan. En zo kwam er The First Time uit en een heel nieuw album. Nou ja, allemaal hartstikke lekker. Radio BNT heb je opstaan. Ik kreeg allemaal leuke appjes binnen hier van Jeroen. Die is het gras aan het maaien. Is ook wel echt lekker weer voor Jeroen. Lisa is de struiken aan het knippen. Hoort er ook bij natuurlijk. Af en toe heb je van die struiken die dan zo groot worden. Ik zie ze wel eens voor me. En denk ik ook van begin nou eens met knippen. Nieuw stemgeluid hier op Radio BNT. Mijn naam is Ilano. Leuk dat je erbij bent. Hier het nieuwe zaterdagmiddagprogramma. Tot 5 uur ben ik hier om jouw middag een stukje beter te maken. Muzikaal gezien dan. Heb je een lekker plaatje, stuur het gewoon lekker door via de website radiobnt.nl. Lisa deed dat ook. Ze stuurde Ilse de Lange door. So incredible natuurlijk. Radio BNT heb je aanstaan. Dylan van Beek hier. Goedemiddag.

0: Nederlands trots. En ook een beetje mijn trots. Ilse de Lange en So Incredible. Zometeen over een paar minuutjes bij je terug met Kim Wilde, Bruno Mars en Karol G. Kom zo je kant op. Tot zo.
1: Radio BNT.
2: BNT.
0: Ja, BNT.
3: Vind de training die bij jou past op debaak.nl. Focus op wat je niet scherp hebt. Want waar ruis zit, kan beweging ontstaan. Daar zit jouw ruimte om te groeien. De Baak. Training, ontwikkeling, leiderschap. Sinds 1947.
4: Voordeel voor een stralende lach bij Trekpleister. Nu 2 plus 2 gratis op de mondverzorging van Elmex, Meridol en Colgate. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl.
5: Topdeals op je favoriete merken voorbijrennen? Ik ben toch niet?
6: Loco.
7: De Lulu.
6: Gek.
5: Dus sprint terug voor een Brown Nevo scheerapparaat voor €599. Mediamarkt.
8: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
9: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi. Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
11: Nu?
9: Coca-Cola. 2 liter voor maar 1,69.
11: Nu halen, hè? Dus niet straks.
10: Fans van voordeel.
9: Aldi.
12: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 180, nu voor €990. Swiss Sense.
14: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
15: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Radio BNT.
1: Dit is de nieuwsupdate.
16: De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. Al een tijdje geleden aangekondigd, maar aanstaande woensdag ligt het openbaar vervoer in heel Nederland 24 uur grotendeels stil door een landelijke staking. Medewerkers van NS, het streekvervoer en stadsvervoer, leggen dan het werk neer. Dat kan vanwege de bereikbaarheid ook gevolgen hebben voor scholen, kinderopvang en ziekenhuizen. De staking is gericht tegen kabinetsplannen voor bezuinigingen op de sociale zekerheid. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Steeds meer ouders kopen een studentenkamer voor hun studerende kind. Dat komt door het grote tekort aan studentenkamers. Maar gemeenten vinden die ontwikkeling onwenselijk. In Utrecht wordt al gehandhaafd op de verkoop van losse kamers. Een koopkamer kan bovendien lastig te financieren zijn, omdat banken er nauwelijks hypotheken voor verstrekken. Het weer vrijwel overal droog en zonnig. Alleen in het noorden kan nog een enkele lokale bui vallen. Er waait een matige tot vrij krachtige wind uit het westen. En de middagtemperatuur ligt rond de 18 tot 20 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Delano van Beek
0: is hier om jou muzikaal te voorzien vanmiddag. Met nu onder andere Kim Wilde. Bruno Mars komt nu je kant op.

0: even een dikke 8 jaar gewacht en toen kwam die terug. Bruno Mars en Karol G, dit is Stil.
1: Delano van Beek.
0: Goedemiddag. Lekker dat je erbij bent. 4:10 hier op Radio BNT. Met het nieuwe geluid van je zaterdag. Mijn naam is Delano, zoals je al hoorde. 23 jaar en reet enthousiast om te beginnen hier bij jou. Om jou een zaterdag te gaan voorzien van ja, onwijs veel goede muziek natuurlijk. Wat je sowieso gewend bent hier van Radio B natuurlijk. Maar ook van een hele gezellige middagvriend hier. Al zeg ik dat zelf natuurlijk. Laat even van je horen, Radio BNT, mag je je melden. Laat even horen wat je aan het doen bent hier op deze zaterdag. Misschien ben je de Formule 1 aan het kijken. Dat kan natuurlijk, de kwalificatie is bezig. Niet dat je daar nu heen moet zeppen, maar blijf lekker hangen. Ik zou zeggen, zet hem misschien op de achtergrond op als je houdt de Formule 1. Hartstikke leuk natuurlijk altijd. En verder natuurlijk gewoon zaterdag, zoals je gewend bent, 5 september. Goede muziek komt eraan, zometeen. Detroit Spinners, Chesto, het zit er allemaal in. Nogmaals, laat even horen via de website. Misschien heb je wel een leuk plaatje dat je wil horen. Het kan allemaal, ik vind het allemaal geen probleem. Zometeen ook nog Sam Fenner, Olivia Dean komt je kant op. Maar eerst deze classic. Dit is David Guetta, What Love Takes Over.

Fender, Olivia Dean en daarvoor nog David Guetta. When Love Takes Over, excuus. Juist naar Radio BNT, hier is Dylan van Beek. Hey, zometeen draai ik een zanggroep, moet ik zeggen. En ze hebben hun grootste hit te danken aan een elastiekje. Nou, hoe dat in elkaar zit, hoor je zometeen. Nou, onder andere deze van Phil Collins natuurlijk. Straks ook nog Chesto, Narcotic Trust. Nou, het zit er allemaal in. Misschien heb je vandaag wel een plaat in je hoofd zitten die je echt eventjes eruit moet hebben. Zou ik dan zeggen, stuur hem eventjes door naar radiobnt.nl, staat een WhatsApp-nummer. Dan komt hij zo rechtstreeks bij mij in de studio terecht en dan draai ik hem even voor je. Dit is Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins.

ver terug in het verleden. Detroit Spinners hoor je hier op Radio BNT. Working My Way Back to You. Daarvoor Easy Lover, Philip Bailey en Phil Collins hier op Radio BNT. Ja, ik zei het net al. De Detroit Spinners, die danken dus hun grootste hit. Dat is niet dit nummer, maar die danken hun dus dat aan een elastiekje. Het heeft te maken met de producent van dat nummer. Die heeft ooit een nummer speciaal geschreven voor zijn zoon. Die werd destijds, dat is heel erg zielig eigenlijk, die werd gewoon heel erg gepest. Omdat hij veel te zwaar was. Nou, en om een beetje op te vrolijken, dacht hij, weet je wat? Ik ga een beetje een imagootje maken en dat wordt dan The Rubber Man. En zo hebben ze ooit een nummer geschreven dat heet The Rubber Band Man. Hey, informatie en feitjes met Dilano. Zometeen Narcotic Trust komt eraan. Daddy Yankee. Het zit er allemaal in hier bij Radio BNT. Allemaal goede platen, allemaal hier. Mocht je dit inschakelen, mijn naam is Dilano. Het nieuwe geluid hier op zaterdagmiddag. Vanaf volgende week 10 tot 12 hier op je radio. Dus, nou ja, stel je even voor, zou ik zeggen. Ga even naar radiobnt.nl. Laat even weten wie je bent, wat je aan het doen bent op deze mooie zaterdag. En zo kennen we elkaar ook een beetje, kunnen we elkaar een beetje voorstellen. Hartstikke leuk. Dit is Chesto.

Narcotic Trust. En I Like It hier op Radio BNT. Een hele goede middag, lekker dat je erbij bent. Zaterdagmiddag hier, 4:20 al bijna weer. Je luistert naar de middagshow met mij, Dilano van Beek. Het nieuwe geluid hier van je zaterdagmiddag. Leuk dat je net inschakelt. Aangenaam kennis te maken. Hopelijk gaat alles goed met je. Ik kreeg een heel erg leuk appje binnen van Jeroen. Die stuurt dat hij nog steeds bezig is in zijn tuin. En hij kijkt helemaal geen Formule 1, want daar had ik het net heel even over. Formule 1, dat is helemaal niks voor hem. Hij luistert liever naar de radio en dan Radio BNT in specifiek. Neem een voorbeeld aan Jeroen, zet hem elke zaterdag op. Of liever elke dag natuurlijk. Radio BNT is hier voor jou. Met muziek die je raakt. Zometeen ook nog meer van Cameron Whitcomb. Er zit nog meer Miles Smith, Maroon 5. Het zit er allemaal in. Eerst deze een beetje zomers. Daddy Yankee en Jura hier op Radio BNT. Me gusta mi reggae.

0: Totaal geen held met het uitspreken van Duitse namen. Maar Matthias Reim en verdampt ich lieb dich.
1: Dilano van Beek.
0: Goedemiddag, lekker dat je er bent. 16:45 hier op Radio BNT. Zaterdagmiddag, lekker zeg, het is weekend. Misschien heb je wel de hele week keihard gewerkt. Het is natuurlijk ook net vakantie geweest, ook voor mij. Ik ben ergens heen geweest dit jaar. Gewoon thuis, gewoon op de bank, gewoon relax, voor me uitstaren, helemaal niks. En dat is ook een beetje recharge. Kan je het voorstellen? Gewoon op je gemakje, een beetje in jezelf. Heerlijk zeg. Hey, luister naar Radio BNT. Ik ga zometeen iemand voor je draaien die eigenlijk dit jaar pas heel erg groot is geworden. Ja, een paar jaar geleden deed hij mee aan American Idol. Nou, dat ken je wel, dus zeg maar de idols, maar dan in Amerika. Daar deed hij toen aan mee, 20e seizoen ongeveer. Hij behaalde toen wel de top 20, maar viel toen toch af. En dit jaar kwam hij dan eindelijk toch echt terug. Dus dit jaar heeft hij echt zijn doorbraak gehad. En de man over wie ik het heb is Cameron Whitcomb. Die hoor je nu met Kingdom of Fear.

0: Mr. Miles Smith en Wait For You.
1: Hier op Radio BNT, 5 voor 5 alweer. Het is bijna het einde van mijn allereerste uurtjes hier op Radio BNT. Ik wil je daarvoor hartstikke bedanken dat je geluisterd hebt. Vanaf volgende week, dat is het goede nieuws, ben ik er weer. 10 tot 12 ben ik hier om jou weer muzikaal te voorzien. Maar hey, ik zou zeggen, niet stoppen met luisteren, want... Radio BNT blijft natuurlijk bij je. Zometeen na het nieuws. Onder andere Bellini komt eraan, Bibi Rexha, Faithless. Het zit er allemaal in. En ik wil jou gewoon nog een hele, hele fijne zaterdag wensen. Wellicht ga je nog wat leuks doen vanavond. Bijvoorbeeld, ik ga lekker nog uit eten. Ook lekker. Misschien ga je nog wat in de tuin doen. Kan allemaal. Dus hopelijk schijnt de zon zometeen nog een beetje.

0: Radio BNT.
1: BNT.
0: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar? Speel mee tijdens Miljoenenjacht met wekelijks kans op bedragen tot wel 5 miljoen. Ga naar postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
3: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
3: Alleen samen staan we sterk. Word lid op fnv.nl.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van 400 euro. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Flexa strak in de lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
8: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
9: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl, je verdient het.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
2: 18 plus, speel bewust.
12: Ja? Echt serieus?
13: Wat een geld!
14: 50.000, godverdikke me.
2: Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Radio BNT.
0: Dit is de nieuwsupdate.
15: In Belgrado hebben zo'n 300 mensen een herdenkingsdienst bijgewoond voor Ratko Mladic. Onder hen waren oud-militaire familieleden en een Servische minister. De tot levenslang veroordeelde Bosnisch-Servische legerleider overleed vorige week in Scheveningen. Hij zat daar een levenslange celstraf uit voor genocide en misdaden tegen de menselijkheid. Mladic wordt maandag begraven, daarbij worden duizenden mensen verwacht. Een Griekse F-4 Phantom is vandaag neergestort tijdens een vliegshow bij de luchtmachtbasis Tanagra ten noorden van Athene. De Phantom brak in tweeën en er ontstond een grote brand en een zwarte rookwolk. Over de toestand van de twee inzittenden is nog niets bekend. De Russische president Poetin heeft alsnog een tijdelijk bestand rond Kiev afgekondigd. De aanvallen worden vanaf middernacht 3 dagen stilgelegd vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Die zijn vandaag in Moskou, morgen spreken ze in Oekraïne met president Zelensky over een nieuw vredesplan. In Zuid-Frankrijk woedt een grote natuurbrand. In het departement Aude is al ruim 200 hectare afgebrand. Zo'n 350 brandweerlieden bestrijden het vuur, waarbij ook een blusvliegtuig en helikopter worden ingezet. Een deel van de inwoners is geëvacueerd. Ook het historische kasteel van Puy-Laurent is ontruimd. Het weer nog. Bewolkt, maar wel droog vanavond met een matige wind uit west tot noordwestelijke richting. Later neemt de wind af en dan komen er ook meer opklaringen. Het kwik daalt vannacht naar 7 tot 10 graden. Morgen droog met afwisselend zon en wolken en 21 tot 24 graden. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van

0: BNT.
1: BNT.
2: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
3: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
2: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
3: Nee joh, wij krijgen alles op één factuur.
2: En als je voor jezelf werkt?
3: Ook gewoon één factuur per maand.
2: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
4: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
5: Het zijn weer Real Deal dagen bij KLM. Tijdelijke deals naar bijvoorbeeld Aruba, Bali of Kaapstad. Ga voor de Real Deal en reis voor de momenten die er echt toe doen. Bekijk nu alle Real Deals op klm.nl.
6: Bij Jumbo zijn er 1000 producten 1 plus 1 gratis. Zoals alle hakgroenteconserven 1 plus 1 gratis. En alle Iglo viscuisine, viskraam of Fish & Fun ook 1 plus 1 gratis. 1000 producten waar je er eentje extra van krijgt. Dat is de ja van Jumbo.
2: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen deze week topdeals op geselecteerde laptops van onder andere HP. En tot 30% korting op rugzakken en tassen van onder andere e-sport. Korting geldt op de meest getoonde prijs. Dus even bollen voor een swingende start.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
9: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal Vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
11: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
0: Radio BNT. Dit is de nieuwsupdate.
12: Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op 2 plaatsen uitbrak. Over de 2 inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Jessel Gus haar waardering uit voor Molukse militairen, die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is het weekend van

0: door BNT.
1: BNT.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk? Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app en krijgt nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife Gum or Mints. Always unexpected freshness. Sportlife. Sportlife.
6: Deze actie betekent giga goedkoop inslaan bij Trekpleister. Nu tweede halve prijs op heel veel aanmerken, zoals Axe, Dove, André Lon. En een set trendy tegeltjes cadeau. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl.
7: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle Vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
9: Doe het lekker zelf met Gamma. Met het allergrootste assortiment verf. Nu met de voordeelpas 40% korting op Histor Perfect Finish Lak. Dat zeg ik.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
10: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van Shea Moisture voor zachte gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk. Zulke mooie krullen heb ik nog nooit gezien.
12: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
1: Radio BNT.
14: Dit is de nieuwsupdate.
15: Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede ontsnapping. Eerder wist het dier in mei vorig jaar ook te ontsnappen en werd het teruggevangen dankzij buurtbewoners. Via Burgernet worden bewoners gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli 2024 is het verboden een serval als huisdier aan te schaffen. Tijdens de Athens Flying Week, de grootste luchtshow van Zuidoost-Europa, stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, ongeveer 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën, waardoor brand op twee plaatsen uitbrak. Over de twee inzittenden is niets bekend. Het evenement werd afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen bijeen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic, die overleed in Scheveningen, waar hij een levenslange straf uitzat voor genocide. Aanwezig waren zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic. Maandag wordt Mladic begraven, waarbij duizenden mensen worden verwacht. Tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond sprak minister Yasiel Gus haar waardering uit voor Molukse militairen die lang geen erkenning kregen. Ze verwees naar de excuses die premier Jette namens de regering aanbood voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst in Nederland. De herdenking eert meer dan 6.400 gevallen militairen. En dan nog even het weer. Vanavond klaart het vanuit het oosten en midden op, het blijft droog en de temperatuur daalt naar 10 tot 15 graden. De wind neemt af en draait naar zuidwestelijke richting. Dit was het nieuws op Radio BNT.
1: Dit is het weekend van

Dit is Radio BNT. De beste hits en classics. Dit is Radio BNT.

0: door BNT.
1: BNT.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk, dat werkt lekker.
5: Bij IKEA houden we het graag lekker betaalbaar. Zo hebben we meer dan 500 producten in prijs verlaagd. Van heerlijke bedden tot handige opbergdozen. Dan hou je nog budget over voor die ene leuke lamp. Ontdek het aanbod nu online en in de winkel. IKEA.
6: Vandaag gaat het je goed. Morgen kan het anders zijn. Je wordt ziek, verlies je baan of hebt zorg nodig. Dan is onze sociale zekerheid er. Voor jezelf of voor mensen die je lief hebt. Het kabinet wil daar nog steeds miljarden op bezuinigen. Dit raakt ons allemaal. En dat laten we niet gebeuren. Hans Spekman, FNV.
7: Hey, hoe zorgen jullie ervoor dat reizen voor werk een beetje overzichtelijk blijft?
8: Wij reizen gewoon met de NS Business Card.
7: Dan ben je alsnog druk met declaraties, toch?
8: Nee joh, wij krijgen alles op 1 factuur.
7: En als je voor jezelf werkt?
8: Ook gewoon 1 factuur per maand.
7: Ah, de NS Business Card is handiger dan je denkt. Bestel hem gratis. Voor jezelf als ZZP'er of voor al je medewerkers. Via ns.nl/zakelijk.
9: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Stop de bezuiniging. Doe mee. Ga naar fnv.nl.
11: Krullenbollen naar Kruidvat. Nu alle verzorging van SheMoisture voor zachte, gehydrateerde krullen voor maar een tientje per stuk.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: Een serval is vanochtend opnieuw ontsnapt in een Tilburgse woonwijk. Dit is de tweede keer. In mei vorig jaar ontsnapte het dier ook. Buurtbewoners worden via Burgernet gewaarschuwd ramen en deuren gesloten te houden en kinderen binnen te houden. Sinds 1 juli is het verboden servals als huisdier te houden. Tijdens de Athens Flying Week stortte een Griekse F-4 Phantom neer op luchtmachtbasis Tanagra, 60 kilometer van Athene. Het toestel brak in tweeën en veroorzaakte 2 branden. Over de inzittenden is niets bekend. De luchtshow is afgebroken. Zo'n 300 mensen kwamen samen in Belgrado voor een herdenkingsdienst voor oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Zijn zoon Danko en minister van Justitie Nenad Vujic waren aanwezig. Maandag wordt Mladic begraven, waar duizenden mensen worden verwacht. Minister Jesselgus prees tijdens de 39e Nationale Indië-herdenking in Roermond Molukse militairen voor hun inzet. Premier Jette bood namens de regering excuses aan voor de slechte behandeling van Molukse migranten, 75 jaar na hun aankomst. Meer dan 6.400 gevallen militairen werden herdacht. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is het weekend van...

0: door BNT.
1: BNT.
2: Nederland is lekker bezig. Maar soms slaan we daar wel een beetje in door. Ijsbaden. Suikervrije suikerspinnen.
3: Nee.
2: Proteïneshakes.
4: Gadver.
2: Gelukkig is er Milner. Want Milner is niet alleen lekker, maar ook van nature rijk aan proteïne.
0: Lekker bezig.
2: Milner.
5: Switch nu naar Ziggo en score een bol cadeaukaart ter waarde van €400. Bij een tweejarig internet- en tv-abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Je hebt nog tot en met maandag. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. Nederlandse komkommers voor maar 45 cent per stuk. En ook nergens goedkoper. Nectarines. 500 gram, maar 79 cent.
0: Fans van voordeel.
6: Aldi.
5: Switch en score. Ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Ben je ook nieuwsgierig? secondlove.nl.
6: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je
8: nu
6: Coca-Cola 2 liter voor maar €1,69.
8: Nu halen, hè? Dus niet straks.
0: Fans van voordeel.
6: Aldi.
2: En door de verbeterde receptuur is Milner nu nog lekkerder.
0: Lekker beter.

0: of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau. En kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
2: Bij Action hebben we altijd extreem lage prijzen. Deze week onze zachte Cape Town handdoek voor maar 1,62. Of Nivea deodorant 150 ml voor maar 1,79. Dat zijn de deals waar je heel blij van wordt. Ga voor nog meer extreem lage prijzen naar de winkel of kijk in de app. Action. Kleine prijzen. Grote glimlach.
3: Bij AH Zakelijk heb je lekker snel je zaak op orde met maar liefst 25 volume deals. Van een voorraad kuppensoep tot Coca-Cola. AH Zakelijk. Dat werkt lekker.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...

0: En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
2: Radio BNT.
3: Dit is de nieuwsupdate.
4: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanval af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Uitsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In Leeuwarden is een kind om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: Dit is het weer.

0: Day.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Weekenddeal bij Gamma. Deze vrijdag tot en met zondag met de voordeelpas 25% korting op tuinhout. Tuinklusweekend? Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
4: Wip even langs bij Kruidvat. Nu heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Onze bank. Ook van een land dat niet zonder sport kan. Want waar zouden we zijn zonder dat pleintje waar je leert winnen? Zonder die club waar je vrienden maakt? Zonder die sportheld die je inspireert door te zetten? Daarom geeft Rabobank een deel van de winst terug aan Nederland. Zoals aan straatsport, aan clubs en we zijn trots sponsor van de Nederlandse sport. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
8: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
9: Hey, do you suck? Or do you chew your freshness? Sportlife, gum or mints. Always unexpected freshness. Sportlife.
10: Ben jij ondernemer en wil je verduurzamen? Credits helpt je op weg. Als stichting helpen we jouw bedrijf te investeren in duurzame apparatuur, batterijopslag of een elektrische bus. Nu met 2% rente. Ondernemen begint bij Credits.
11: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
0: Radio BNT.
12: Dit is de nieuwsupdate.
13: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken liggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. Een jong kind uit Leeuwarden is om het leven gekomen na een aanrijding met een veegwagen. Het ongeluk vond plaats rond 17:30 aan de Carolineburg in het noordoosten van de stad. Ondanks de inzet van hulpverleners ter plaatse overleed het kind. De oorzaak van het ongeluk is nog onbekend. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
0: Dit is het weekend

0: door BNT.
1: BNT.
0: Wip even langs bij Kruidvat. Nu, heel veel Durex-producten voor maar €9,99 per stuk. Dat is pas een deal waar je warm van wordt. Op naar...
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Op zoek naar een wintervakantie voor het hele gezin? Ga naar Schladming Dagstein. Pistes voor elk niveau en kinderen tot 6 jaar skiën gratis. Beleef onvergetelijke gezinsmomenten en het Oostenrijkse levensgevoel in Schladming Dagstein.
5: Deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Elsterappels. Een zak van 1,5 kilo voor maar 1,79. Lidl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Bij Optimal weten we hoe belangrijk vezels zijn. En we weten ook dat het best lastig is om daar elke dag voldoende van binnen te krijgen. Daarom hebben we iets nieuws. Optimal vezels. Een lekkere en makkelijke manier voor een dagelijkse portie extra vezels. Optimal. Smaakt lekker. Voelt goed.
2: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
3: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
4: Spaar nu bij Lidl voor gratis Lidl-tuintjes. En kweek je eigen microgroenten. Haal snel je spaarkaart in de winkel en spaar ze alle 6. Lidl, je verdient het.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
5: 1
6: Dit is de nieuwsupdate.
7: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegwerkschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brett Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. En dan nog even het weer. Vanavond is er nog wat bewolking en lokaal een bui, maar verder brede opklaringen. De westelijke wind neemt af, behalve op het IJsselmeer en in het Waddengebied, waar het blijft waaien. Dit was het nieuws op Radio BNT.
5: Dit is het weekend van Radio.

is Radio BNT. Elke middag vanaf 4 uur hoor je Rocher met de BNT Middagshow. Elke werkdag vanaf 4 uur Rocher Schepers en de BNT Middagshow. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killer robots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Dit was het nieuws op Radio BNT. De nacht.

0: Classics.
1: De beste hits en classics. BNT. Radio BNT.

0: Dit is de nieuwsupdate.
1: De Verenigde Staten hebben 3 Iraanse olietankers uitgeschakeld als vergelding voor een aanval van de Iraanse revolutionaire garde op een Amerikaans vliegdekschip en een torpedobootjager. De schepen weerden de aanvallen af zonder gewonden. CENTCOM-commandant Brad Cooper dreigt met verdere aanvallen op de Iraanse olievloot, indien nodig. Staatssecretaris Thierry Aartsen werkte maandenlang samen met drankenproducenten van Verpakt aan een statiegeldloterij als alternatief voor een verhoging van het statiegeld. Toezichthouder Inspectie Leefomgeving en Transport werd bewust buiten het overleg gehouden en ontving het definitieve plan pas 1 dag voor de presentatie op 27 november. In Genève hebben 128 landen afspraken gemaakt over dodelijke autonome wapensystemen, ook wel killerrobots genoemd. De afspraken leggen vast wat zulke systemen zijn, welke systemen toegestaan zijn en wie verantwoordelijk is bij gebruik. De afspraken zijn nog niet bindend, maar kunnen leiden tot een internationaal verdrag. In november wordt verder gesproken. In het Kremlin zijn de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner in gesprek gegaan met de Russische president Vladimir Poetin. Het is de 8e ontmoeting tussen Poetin en Witkoff en de 3e voor Kushner. Ze bespreken een Amerikaans vredesplan voor Oekraïne. Daarna reizen ze naar Kiev voor een eerste ontmoeting met president Zelensky. Kijken we nog even naar het weer. Vannacht klaart het overal op en blijft het droog, met temperaturen tussen 7 en 14 graden en een zwakke zuidelijke wind. Morgenochtend is er in het noorden nog lage bewolking, elders schijnt de zon. Dit was het nieuws op Radio BNT.
2: De nacht.